luister en kyk aanlyn by bokradio.co.za. Deel van jou gemeenskap, Bokradio. 1, 2, 3.

langs een rooi grondpad in Hakkiesstraat. Bij die oude plaas ek, is waar ek sal wacht.

0: is Lorika Ralg met die mense wat ek lief het. Sjoerd se tweede keuse vir drie van my bestes. Nou, ek weet, dit was moeilik om hierdie drietjie te kies, want jy het ook ander gunstelinge, wat ek en jy het een in gemeen, en dit is Because...
1: You Love Me.
0: Because You Love Me, nee? Ja? Is
1: ja.
0: Het van die Kelly Family?
1: Dit is reg.
0: Asse, ja. Nou, Sjoerd, jou laaste keuse maak eigenlijk vir my baie sin, en ek wil hê jy moet vir die luisteraars ook vertel hoekom hier lied vir jou spesiaal is, en ja.
1: Yaku Adios Amigo van Jim Reeves. Is een lied wat hy tot sien sê.
0: Hmm.
1: So, op hierdie stadium vir my, ek het gedink oor baie verskillende liedjes, hoe mens jou gevoel kan uitdruk.
0: Hmm.
1: Vir my is het tot ziens aan die Weskaap.
0: Hmm.
1: Hallo aan Gauteng. Dit is, as ek mag sê, bitterpil om te slik, om te dink ek moet die twee verruil met mekaar.
0: Hmm.
1: Maar dit is tot ziens, nie vergete of vaarwel.
0: Hmm. Hmm.
1: Dit is waar het vir my gaat.
0: Ja. Ek dink elke plek in die wereld het een unieke ding, en ek kan nie help om te dink aan, as ek nou dink aan die Gauteng, ons is so geneig om te sê, ons wil in Gauteng gaan bly nie, maar ek dink aan die Binnelanders thema lied, wat sing van buiten in die straat, Bars Jacarandas uit Tonate, en ek dink is een van die mooie dinge in Pretoria byvoorbeeld, is die mooie straat met alle jacaranda bome, en ja, so ek weet, het is groot teenstelling, Kaapstad en Pretoria of Gauteng, waar ook al julle gaan in Gauteng, maar ek denk toch dat ek is blij, julle sien het as een nieuwe avontuur, een nieuwe hoogtepunt.
1: Maar ons het uit Pretoria Kaap toe gekom, so ons gaan nou net weet uit die Kaap terug Pretoria, toe die jacaranda so goed, dit is, in die lengte is het een oog om te aanskou, vooral in sekere gedeeltes wat die jacarandas vorm een tunnel waar die hier rij.
0: So daar is iets moois. Maar adios amigo, Jim Reeves natuurlijk een man dat geen bekendstelling nodig het. Hy het menigte harte laat smelt met sy muziek. Hier is hy, adios amigo.

0: is Bruce Springsteen met die Streets of Philadelphia. Lyk vir my, ek en jy, so ons koppe werk nou min of meer dieselfde kant toe nou.
1: Ons begin nou een line draak.
0: Ja, ek meen jy wou nou altyd die odd one out gewees het, maar nou, ons trek jy nou mooi binnen die Bulk Radio baan in.
1: Ja.
0: Dink is goed. Laat my het ook gesê, ons lyk vir my, ons gaan heel op een mooie manier vandag uit mekaar uit. Intussen tyd preek Stefan die atelier.
1: Ek het hom.
0: Allemaal wat op Bok TV ingeskakel is, Stefan het so pas die microfoon gebreek.
1: Maar hy werk nog.
0: Well done,
1: so daar is nie geen probleem, nie, alles is onder beheer hier, so.
0: Jy hoef nie die goed te breek, as jy nie van die plek hou nie, nie, so well done dit. Maar in elk geval, terwijl Stefan daar gemors uitsorteer, ek vat geen, Bok TV Wimpie, ek vat geen verantwoordelikheid vir hierdie nie, so, ja, ek is net hierna terug om te groet, en vir te sê wie wen, want tussen tyd gaan Stefan daar gemors moet uitsorteer.
2: Die meeste kantoormeubelmaatskappye verkoop net produkte, maar by Ribbons Office National verkoop ons uitkomste, beter produktiviteit, gesonde personeel, vinniger opstellings, voorspelbare begrotings en verantwoordbare vennoot. Ons is nie net een meubelverskaffer nie, ons is jou produktiviteit en werkruimte vennoot. Kontak Ribbons Office National vandag en bou een kantoor wat regtig werk. Ribbons Office National, ons laat kantore werk.
3: Bok Radio.

0: Lekker man, lekker. I'm enjoying that, Brother Phelps. Anyway, the wind blows and you heard it on Bok Radio 98.9 FM. Die nummer in die atelier zullen mij een WhatsApp of een voice note, stem note wil sturen. Thomas. Is 074-2000-989. 074-2000-989. En ek sien een paar het al deurgekom, ek sal nou by hulle kom, en intussen tyd, wil ek net vir julle sê, it's the 5th of July, kan julle het geloof, julie maand is nou, they said that June is the middle month, but now July we start going up towards December, ne? Jo, waar gaan die tyd, ne? Wait, you know what I believe? I believe this. People say that time is just goes so quickly. And you know what I believe? I believe because we don't have any more weekends. Well, we do, but the shops, you know, years ago, all the shops, al die winkels, at 1 uur, Saterdag, was die hele dorp, die hele stad was toe. Jy kon nergens iets kry, behalwe by die klein café wat op die hoekie was, ne? But these days, the shops are open, Saturdays, they're open, Sundays, so there's no differential. There's geen break, laat nie, een naweek, en die oude daar, op een sondag was het een groot eten en dan keier by mense, keier by familie, maar een groot eten en keier. Sondagochtend was het in die kerk, een groot eten en dan keier. Maar saterdag, van saterdagmiddag was het dood, ek meen die dorp, die stad was toe. So you had that break, jy het heeltemaal afgekom van die week. Die vrijdag was nou klaar, jy het nou hele 2 dae tot maandag, maar deze dag gaan het so vinnig voorbij. Je kan nie meer die verskil tussen een sondag en een saterdag en een maandag en een vrijdag, dis net een. So I believe that's one of the reasons why time seems to go quicker. Maar in realiteit is it that I just don't think that we have weekends. And we used to love weekends because Saturday afternoon was a time where you either went, well, I lived at the coast, you went down to the beach, or you went roller skating, or whatever your passion was, or you played rugby, whatever you were doing. But Saturday night was normally you go to the sessions and you go to the bop sessions or a dance, or Sunday morning church, and then Sunday was always a big meal. Altyd twee verskillende vleis in there. Altyd op 'n Sondag. And I, and those roast potatoes. Roast potatoes and alle goed. And then you went visiting on a Sunday. So Sondag was jy by die familie of by vriende, maar jy het gaan kuier. Maar die eerste dag kuier ons nie meer nie, maar ons hoop julle kuier saam met my vanavond op Bok Radio, want ek is hier alleenig en ek hoop julle is daar.
1: Jy is by die beter alternatief Bok Radio 98.9 FM. Tyd om te groet, maar voor ek gaan, wil ek gou vir die antwoord gee van wat die tweede ding was wat hulle...
0: Wat gaan nou hier weer aan? Ek weet nie.
2: Where you going, babe?
0: These things happen, it's live radio. It's live radio.

0: Network op Bok TV.
1: Nou, absoluut, op Bok Radio en Bok TV. And if you're watching, hello, hello, hello. Is lekker hier, someone. Did I scream yesterday? Had ek geskreeuw gister van die bokken, hè? Woo! Elke drie was een... Ek kan dit nie verstaan, nie. Almal spring op, hulle sê, dis een drie, maar dis vijf. Nou, waar... Ek kan dit net nie verstaan. Al die mannen wat daar was, almal skreeuw, dis een drie, maar dis vijf. Nou, waar kom ons aan een drie, wat vijf is? Ja, ek kan nie verstaan nie, ek kan nie verstaan nie. Ek sal dit nooit kan verstaan nie. Dis een drie, maar dis vijf. Ek weet nie. Folks, some of the WhatsApps that I come to, Tommy, yes, you'll come out from your trolley out. Maar, hulle sê, Tommy, I love what you're doing. You know what? I just come into the studio and that light goes on and everything just happens. It's one of those radio things that you can't explain. You know that people are out there listening to you, and sure, I make mistakes. We all do, but you know what? It's human. It's human to err, okay? And I make mistakes. We all do, but hey, we get over it, we get past it, and we go on with it. Hey, you take the fall, you pick yourself up, you dust yourself off, and you start all over again. And that's what we do on Bokkies. I'm ready to country music time.

0: Head for them hills, man. Run, run.
1: Kantoor meubels te koop oor nie so frustrerend te wees nie. Te veel verskaffers, goedkoop meubels wat breek, laat afleverings, geen naverkoopdiens nie. By Ribbons Office National doen ons dinge anders. Ons kombineer ruimtebeplanning, vervaardiging, aflevering, ergonomie en deurlopende ondersteuning in een naakose oplossing. Geen oorhandigings, geen verskonings. Gradeer jou kantoor slim op. Besoek Ribbons Office National vandag en ervaar die enigste alles in een kantoor oplossing. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.
0: Now the next song says phone, wallet, and phone, keys, and wallet. So those are the things that I always seem to lose. The phone, the keys, and the wallet. Altijd. Mensen, dit kan ik verloor. But you know what? On Volk Radio, you're never a loser, you're a winner. Oh, wallet. Keys and care and phone. Lainey Wilson. Gone 18 past 7.

zit jij. Je schudt met je kop en jij kijkt van mij. En jij lacht van mij. En je zegt van mij, maar kom zet die langs mij. Je schuift even op en als er lucht om je kop. Je zegt kijk op.